0: Eins van nummer goed.
1: Dat is van de vouwen. Aan 3 minuten.
2: Wil dan wel die 3 goed kunheren voor radioactief te luisteren. Abi, dan pas je wel ganz goed op. Vielleicht goed radioactief 106.5 natuurlijk die beste mix. Dan natuurlijk ook die beste muziek. Abi, kan je dan niet zien die beste moderatoren. Radioaktiv 106.5 erfüllt dich auch ihre Musikswunsch. Radioaktiv, ihr Radio. Rund um Dauer, 24 auf 24, auch rund um 7 dich auf 7. Radioaktiv 106.5, das sind wir. Hi, Tierschmerz.

0: Eins van de me goed.
1: Dat is van de Wawa. Aan 2 minuten.
2: Radioactief Meteo. Wie is weer bij ons am Sendegebied?
3: Ik heb nog een plek op Meteo gehad. We zijn natuurlijk ook merci voor de bussen regen die gevallen zijn. Dunsten am späten Mitten. Allerdings geht dat natuurlijk niet door voor ons Wiesen. Oder voor ons Fluss, die momentan in een ziemlich niedrige Stand zijn. De nächste Dag kan ik daarom niet rusten. Ook weiterhin zu wärmen. Met über 30 Grad kan weiterhin een klein Hitze werden. En richtige Freude kan het een bisschen mitkillen gehen.
4: Taxi Ambulance de la Petite Suisse. Er een taxiservice voor kranken in Lützeburg en ook in Mausland. We bieden niet de service voor een chemotherapie en dialyse of een re-educatie. Maar ook krankentransporten voor een klinieken. Al onze gevieren zijn opgericht voor rolstoelvoerder. Taxi Ambulance de la Petite Suisse. Ruft ons einfach un om telefoon 55 77 77. Van die wilt kan je ons ook als eerste naar erreichen om 26 72 17 37. Taxi Ambulance de la Petite Suisse.
5: Radioaktiv Charts Top 30. Die Ultimativ Chartshow bei Radioaktiv.